naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OC&W-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Radio Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald. Alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCME Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam-zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Radio Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Radio kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

0: op elk moment. Radio of Flash.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Goedemorgen. Radio Oost-West.
2: I give you ice cream cones and telephones. And so forth.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald. Alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Piepere. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCME Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om St. Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Go West.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren.

terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken. Zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Hij heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zegen 25e Grand Slam zegen binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maximaal 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Go West.

0: Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingenen aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afspraken nota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
6: Laat ons weten wat jij wil horen.
7: Vroeg maar aan.
6: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Zaterdag voormiddag, iets na 10 uur. En dan weet je het wel als je dit deuntje hoort op jouw gezellige familieradio, Radio Oost-West. Ten oosten van West-Vlaanderen en ten westen van Oost-Vlaanderen. Dat is een beetje onze leuze. Mijn naam is Jan Spijs en ik verzorg de komende 3 uurtjes. Vraag maar aan, maar ik doe dat uiteraard niet alleen. Ik heb er een charmante dame bij zitten en die zit hier recht voor mij. Dag Cindy.
1: Hallo, goedemorgen iedereen. En Jan, natuurlijk. Ja,
0: het zonnetje van onze radio, hè.
1: Ja, er zijn wel meerdere zonnetjes hier bij ons op de radio.
0: Ja, met Joke, Katrien en ja, nou, we hebben wat leuke, en onze Tineke, ja. We hebben heel wat leuke dames hier op onze radio. Mooie radiostemmen, hè. Ja. Zie je het zitten?
1: Ik zie het zeker zitten. En weet je wat ik mij aan het bedenken was?
0: Ja.
1: En ik ga dan misschien al zeggen dat de mensen hun een beetje kunnen voorbereiden. Volgende week zit ik hier terug. Dus dat gaat 3 keer op een rij zijn dat ik hier ga zitten. Ja, en ik ga 3 keer met iemand anders gezeten hebben. Want ik heb vorige week heb ik met Jan... Sorry, heb ik met Geert gepresenteerd. Nu presenteer ik met jou. En volgende week zal het met Lieven zijn.
0: Ja, met Lieven inderdaad. Ja. En dan kom ik 2 keer terug. Dan kom ik terug met Geert. Dan kom ik terug met Geert. Een week nadien is het met Joke. En de laatste juni
1: Ja,
0: zaterdag.
1: Dat is nog een beetje onzeker.
0: Is nog onzeker. Okay.
1: Is nog een beetje onzeker, okay. Die laatste.
0: Goed, we gaan van start met iemand die wij zelf uitnodigen naar Wingenen, of meer bepaald naar Zwevenzelen. Op 26 september halen we Trivocci naar Wingenen.
1: Oh, ik kijk daar echt naar uit, Jan.
0: Ja, dat zijn Trivocci, ja. Dat zijn de 3 stemmen. Dat is Michael Lanzo, Sven de Gent en uiteraard Jan Wuitens. Die 3 zingen samen Trivocci. En ze hebben een nieuwe single opgenomen en we gaan daarmee starten. Trivocci en La Spagnola.

0: fantastische stemmen.
1: En ook eentje waar de ganse zaal altijd mee meedoet. Ja. Deze.
0: 26 ja. September komen ze naar Wingen en meer bepaald naar de Wissel in Zwevenzeel.
1: Zeker te moeite.
0: Uitgenodigd door Radio Oost-West in samenwerking met de gemeente Wingen. Met de cultuurraad van Wingen gaan we ze naar Wingen halen. Er waren al telefoontjes, waar kunnen we kaarten bekomen?
1: Ja.
0: Wel, die zijn er voorlopig nog niet.
1: Nee.
0: Maar als de kaarten er zijn, zo snel mogelijk, want uitverkocht is natuurlijk uitverkocht. En de kaartenverkoop start pas op 6 juli. Maandag 6 juli gaat het open. Dat gaat via de gemeente Wingen zijn. Maar praktisch gaan we dat nog allemaal uitleggen. Ook via onze website zal het dan ook beschikbaar zijn. Dus 6 juli, noteer het alvast. Want vanaf dan kan je kaarten bekomen voor Trivocci. En het zal echt een heel, heel democratische prijs zijn. La Spagnola was een nieuwe single. En ik... Ik kan even spieken. Ik zie dat de top 20 van Geert er nu niet hangt.
1: Nee.
0: Want we gingen kijken als hij er al ergens genoteerd staat. Maar blijkbaar hangt hij er niet. Maar goed, dan gaan we nog een keer moeten vragen aan onze Geert. Ik denk, ja, het is vraag maar aan. We hebben iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, dat is de vrouw van José Madou.
2: Ja, dat is een keer de vrouw. Moet ik
0: dat zal wel zijn, zal wel zijn. Hoe is dat in Pitten?
2: Ja. Een plaatje aanvragen voor mijn man, kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen.
0: Ja.
2: Jacqueline Prim, Jeannette Mailleux, Christian de Bels, Erik Spriet en vrouw Rita, Geert Madou en vrouw Marianne, Albert Klaes en Rosette,
0: ja.
2: Gerard Schoonheid en vrouw Denise, Wilfried Better en vrouw Diana, Frans de Man en vrouw Tres, en ook voor het ganse...
3: Ja.
2: En Katanka en haar man.
0: Ja, dat had niet vergeten.
2: En voor het ganse Oost-West.
3: Ja, en voor Immens, die dagelijks.
2: En ja, en voor Immens, die dagelijks welkom.
0: Nee, ja, zeker wel. Moet ook niet vergeten. Inderdaad, bedankt. En we gaan Jo Valli op jullie loslaten. Nee, rode rozen, rode lippen, rode wijn.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel hoor.
1: Dankjewel.
0: Dag.

voilà, tot de laatste noot was dit. Hè. Mooi, hè? Deze van Jo Valli. We gaan straks verder met onze volgende vloekje. Maar eerst laten we Corrie Konings nog even op jullie los. Hè? Want die krijgt wel een heel apart gevoel van binnen. Wij ook in met dat mooie weer.

0: Cor Gonings was ook nog te gast op ons Oost-Westfeest of Mollelandfeest toen nog. Maar ja, en ja, binnenkort gaan we ze bekendmaken. Onze nieuwe artiesten van het Oost-Westfeest.
1: En ik zie je zo aan de overkant ze glunderen zo van, ja, ja.
0: Maar nu nog niet. Het wordt nog even geduld. De datum was al gekend, hè. Dat was, ik weet niet, 17 of 18 april. Ik weet het nu niet van buiten. Het is ongeveer dezelfde periode, of dit jaar geweest. Ja. Olé Guapa, dat zal waarschijnlijk voor oma Hilda zijn.
1: Hallo, dit liedje vraag ik voor mijn moeder Hilda. Dank u voor de mooie muziek, schrijft Caroline Verkest uit Zwevenzeelen.
0: Komt eraan naar dit.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Radio Oost-West.
6: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Olé Guapa, een Malandro-stijl, heel mooi. Zo, Dennis, het Waregem, zou je kunnen tango dansen?
1: Ik heb het al juist gevraagd.
0: Zou dat kunnen? Dennis?
2: Ja?
0: Kan jij tango dansen?
2: Nee, ik heb het al juist vermeld als Cindy. Ik denk dat we nu en dan een keer op elkaars voeten zouden trappen.
0: Ja. Dag Dennis trouwens. Dennis, het Waregem, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. En zijn jullie ook wakker geworden van het onweer?
0: Ja, om 4 uur is er serieus, serieus onweer bij ons toch hier.
1: Ja, laat ons zeggen, de ene helft wel, de andere niet. Ik ben nu wakker geworden, ik heb niks gehoord.
2: Amai, oké. Dan moet gigantisch diepe slaap geweest zijn.
1: Ik denk het. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel rond 1 uur of 3 wakker geweest. En ja, nadien terug in slaap gevallen. Dus inderdaad, zoals dat je zegt, ik zal waarschijnlijk in een goede slaap gezeten hebben op dat moment.
2: Ofwel in een gigantische mooie droom waar je niet wou uit ontwaken.
1: Dat weet ik niet meer dan.
2: Ja. Wel ja, de artiest waar ik het even over heb is een Nederlandse artiest, Wesley Klein.
0: Uh-huh.
2: En die heeft destijds meegedaan aan een muzikaal programma zoals we hier bij ons The Voice hebben.
0: Ja.
2: In Nederland, het hart van Nederland.
0: Ah, ja.
2: En daar werd er naar gestreefd om ieder nummer louterlijk alleen in het Nederlands te brengen. Vandaar het hart van Nederland.
0: Uh-huh.
2: Ze mochten wel een nummer die Engelstalig was, maar ze moesten het dan vertalen naar het Nederlands. En zo heeft Wesley Klein een nummer getransformeerd van het Engels naar het Nederlands. If tomorrow never comes. Dus als de morgen niet meer komt. Mm-hmm. En daar is hij mee in de finale geraakt. En hij heeft al later, na de zangwedstrijd, dat nummer uitgebracht. En hij zingt het dus deels in het Engels. Het is een nummer oorspronkelijk van Ronan Keaton.
0: Ronan Keaton, ja, dat wist ik, ja.
2: Mm-hmm. En dat heeft hij uitgebracht in het jaar 2010. En hij zingt dus een deel in het Engels, omdat iedereen zou herkennen van, dat is dat nummer. En het tweede deel van het nummer brengt hij in het Nederlands. Het is pas hoe hij het in elkaar heeft gevlamd.
1: En maak eens vragen, Dennis, zoals gisteravond was het de finale van The Voice.
2: Ja.
1: Zijn dat dan programma's waar jij ook naar kijkt? Of zeg je van, ik volg het gewoon, de finale, of zeg je van, ik volg het wel volledig?
2: Ik volg het volledig en ik volg heel veel muziek. En dat is gekomen. Een jeugdvriend van mij, Jan Bourgois uit Zulte,
1: mm-hmm.
2: Die deed muziekjournalistiek.
0: Mm-hmm.
2: En ja, tussen de lessen door, wat gaat je nu weer neerpennen van die of van die persoon? En hij heeft het zo ver gebracht dat die mensen is uitgeweken naar Amerika.
1: Mm-hmm.
2: En hij doet daar alle organisaties van grote artiesten, zeg maar iets als Bruce Springsteen, UB40, en ze gaan een evenement claimen om ergens een groot optreden te doen. Dan is het mijn jeugdvriend die het mag helpen organiseren. En ik heb dat altijd gefascineerd gevonden en ik blijf altijd de muziek blijven volgen. Ook in, door dezelfde bril blijven kijken van mijn jeugdvriend van, goh, die artiest. Hoe zou hij aan dat nummer gekomen zijn? Van waar is hij? En duizend en één vragen over alle artiesten die er zijn.
1: We zitten dus nog een aantal jaar goed met u, Dennis.
2: Ja, ik denk het ook. Ik heb, als ik jullie moe ben, dan denk ik van over wie zou ik het hebben? Over die, over dat, over hinder, over daar.
0: Ja, ik denk, je had het net over Bruce Springsteen. En ik denk dat Bruce Springsteen gisteren gewonnen heeft in The Voice. Hè. Ik heeft een beetje stem van Bruce Springsteen, die bas, vind ik. En een terechte winnaar, een jongen van 17 jaar, ongelooflijk.
2: Ja, Bruce Springsteen, zijn dochter, is hier een keer bij ons te gast geweest.
0: Mm-hmm. Ja?
2: Ja, mijn zoon doet paardenfotografie.
1: Yeah.
2: En hij heeft ooit een wereldwedstrijd gewonnen in paardenfotografie.
1: Amai.
2: En dat is bekend geworden tot bij Bruce Springsteen zijn dochter, die nu bij een Vlaamse jongen is van een bekende stal hier uit België.
0: Mm-hmm.
2: En ze moest komen jumping rijden hier in Waregem. En ze wist dat de wereldkampioen voor paardenfotografie hier in Waregem woonde. En ze vroeg van, kijk, ik wil een afspraak met die gast. Ik wil daar op dit obstakel en dit obstakel een foto genomen worden van hem.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij maakte afspraak en hij had dat aan de vrachtwagen van de paarden. En mijn zoon zegt tegen haar, kijk, heb je een paard dat Ducati noemt? En zegt ze, ja. Zegt hij, ik heb ook een Ducati.
0: Een Fiat.
2: Nee, een Ducati is een

0: Journalismotto.
1: Ah ja, ja, ja, oké, okay, inderdaad. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, en Ducati. En, maar zij wist dat niet.
1: Mm.
0: En ze zegt tegen mijn zoon, en is het ook een brave? En zegt hij, ja, we moeten eens te zien hoeveel gas dat ik geef. En ze kijkt zo naar hem, gas geven, zegt ze. En zegt hij, hoe weet hij dat niet? Dat is een snelheidsmotto. Maar nee, zegt ze. En hij toont de foto van die snelheidsmotto. Maar daar heb ik nog nooit bij stilgestaan, zegt ze. Maar zegt mijn zoon, kijk, ik weet een leuk iets dat we gaan doen. Ik ga mijn snelheidsmotto halen. Hij komt met volledig in uw paardenuitrusting. We zetten nu met uw paardenuitrusting op die snelheidsmotto en we gaan een fotosessie nemen.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben daar prachtige foto's van genomen en ze heeft dat overgestuurd naar alle vrienden in Amerika.
1: Ja,
0: daar
1: leuk.
0: Heeft ze gigantische reactie op gehad.
1: Okay. Ongelooflijk. Goed, maar we gaan het even moeten afronden, want we zouden uren bezig kunnen blijven. Hè. Wesley Klein, die komt eraan.
0: Wesley Klein, die komt eraan met If Tomorrow Never Comes en dan het tweede deel van de plaats zingt hij Als de Morgen Niet Meer Komt.
1: Bedankt voor het telefoontje.
2: Super,
1: hè.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Tada.

0: tot de laatste noot. Hè. Mooi, mooi. If Tomorrow Never Comes, als origineel van Ronan Keating. En dat is dus deze Wesley Klein. Ik dacht dat we iemand aan de lijn hadden, klopt dat?
1: Inderdaad, we hebben iemand aan de lijn. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Janine.
2: Janine.
0: Dag Janine.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Blij je stem te horen.
2: Ik?
0: Blij van je stemmetje te horen. Dat klinkt altijd zo opgewekt, hè?
2: Ben ik hier eerder of nog eens heb, hè?
0: Ja. Ik verwacht hem ook nog.
2: Ja. Ik zou graag het plaatje horen van Zelfverdraden tussen hout.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, dat is van Duo Onbekend. Dat is een Nederlands muziekduo die bekend staat voor hun unieke stijl en eigenlijk een anoniem imago. Dus we weten niet wie erachter zit, maar het is wel een mooi liedje, hè?
2: Ja, ja. Mm-hmm. En dat is voor mijn kinders, kleinkinders, gebuurs, de petankenclub.
0: Ja.
2: En vooral Zepke en Maria.
0: Mm-hmm.
2: En voor jullie team ook allemaal.
0: Dank u wel.
2: Oh, allemaal het beste. En een beetje gezonde warmte. Niet zo overdreven, maar gewone warmte.
1: Geen drukkende warmte.
0: Ja. Het was een beetje overdreven,
2: ja.
0: Hè? Ja, een paar zondagen geleden was het nog met amper 13 graden en het was er nu 32, 33. Het was 20 graden, dat is een beetje te veel, hè?
2: Ja.
0: Goed, we gaan het liedje op jou loslaten. Bedankt voor het telefoontje.
2: Dank u wel, nog een goede dag.
0: Dag.
1: Dank
3: u. Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Ja, het duo Onbekend. En weet je dan ondertussen al, Cindy, wie het duo Onbekend is?
1: Nee, maar jij gaat mij dat waarschijnlijk wel vertellen.
0: Nee, ik ga je dat niet vertellen.
1: Nee?
0: Nee, want...
1: is het effectief onbekend?
0: Ja, de leden van Duo Onbekend zijn anoniem en hebben ervoor gekozen om hun identiteit te verbergen. Dit maakt het voor de fans en de media moeilijk om te achterhalen wie er precies achter het duo zit. Deze anonimiteit is een bewuste keuze die bijdraagt aan hun mystiek en het idee dat de muziek zelf belangrijker is dan de personen die erachter zitten.
1: Ah,
0: dus dat is in feite dat van Duo Onbekend.
1: Ah, oké. Dus het is zo'n beetje zoals dat lore die in de tijd was, zo van, je zag het beest, maar eigenlijk ja, hebben zij ook wel een hele tijd hun identiteit gevrijwaard, dacht ik. Hè?
0: John Larry, alleen, die staat nu klaar.
1: Ja, en dat is een verzoekje dat komt van Mark Tijdgat uit Waregem. En hij vraagt deze plaat aan voor zichzelf en voor zijn beste vriendin.

0: boom. En dat was het gedaan, hè. Klopt het, Cindy? Dat was het ineens gedaan.
1: Ja, ik ben hier ondertussen een beetje veranderd, maar ik hoor dat je bijna het evenwicht, Jan. Bijna het evenwicht.
0: Zijn het evenwicht, ja.
1: Ja, ik ben veranderd van hoofdtelefoon en ja, ik heb mij niet verbeterd.
0: Zolang dat hoofd... Zolang dat niet verandert van hoofd, is het goed, hè?
1: Ja,
0: en vooral, John Larry was er net met alleen. Maar we zijn totaal niet meer alleen.
1: Ik ga even
0: de micro openzetten en dan hoor het al op de achtergrond. Voilà.
2: Ja, ja. Dag Sandy, dag Jan en alle luisteraars.
1: Ja, ja. Hallo, dag Tatanka.
0: Het is onze Tatanka. En voor José is het Petanka, zeker, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Oh, well, Tatanka, vertel eens.
2: Ik heb zijn vrouwtje vanmorgen op de radio gehoord.
0: Ja.
2: En ik ga er terug een plaatje geven, hè? Voor José en José Madou en zijn vrouwtje.
0: Ja.
2: Maar ik weet niet dat...
0: Mariette.
2: En voor Mariette.
0: Ja, Mariette met u. Oei.
2: Voor mijn
0: het zit hier vliegen, hè? Ja, dat is ambetant. Ja, dat zijn onze huisdieren, maar ja, we hebben ze niet graag. We gaan dan straks nog een liedje draaien voor onze buren. Dat is Rosanne, de koe van hiernaast.
2: Oh,
0: dat
2: draaien
0: we ook nog. Dat is voor straks. Maar we hebben die vliegen erbij. Maar goed.
2: Ja.
0: Daar kunnen we niet van uit.
2: Nee, dat is waar. En voor mijn ventje Tom Dooley.
0: Ja, die staat hier ook, hè?
2: Ja, zo wel. Ja. En voor mijzelf, omdat ik een beetje ziek ben.
0: Ja. Eigenlijk hebben we Tom zijn stem nog niet gehoord op de... Tom Dooley zijn stem nog niet gehoord op de radio.
2: Nee, dat is ook waar.
0: Kom er even bij.
2: Nee. Ja, ho.
0: We blijven zitten waarschijnlijk, ja. Kijk. We gaan even luisteren. Hè.
1: Ja, hij gaat hem een beetje moeten bukken, denk ik.
0: Ja, we gaan hem een beetje zo zetten.
1: Een beetje naar omhoog, voilà.
0: Voilà.
3: Ik ben geen grote babbelaar, hè.
0: Ja.
2: Ik ook niet.
1: Dat moet ook niet. Dat moet ook niet.
0: Okay. Maar hij hoort wel graag dames lachen, waarschijnlijk. Dus daarmee dat je bij Tatanka zit, hè.
3: Dat is waar, maar als ik iets wil zeggen, moet ik altijd rap zijn, want tegen dat ik mijn mond open gedaan heb, is er al het antwoord.
2: Je moet maar rapper zijn.
0: Weet je wat, je kunt misschien samen in de studio dansen met de line dance.
2: Oei, oei.
0: Gaat dat lukken?
3: Met dat al een keer gedaan, hè?
0: Ja, wel, het is daarmee. Ja. Dus.
3: Met die persoon die die dans uitgeschreven heeft.
0: En wie was dat?
3: Borné.
2: Dat was... die mens hier een keer geweest in Santa Claus. Weet wat?
3: Met die getrokken tot 3 uur dan.
0: Oh, ja, ja. dat was achter een hoogweg 16, dacht ik, hè?
2: Ja.
0: Dus volgende week is er een hoogweg 16, hè?
1: Ja.
0: De laatste keer van het
2: jammer,
0: seizoen.
2: Jammer, hè?
0: De laatste keer van het seizoen.
2: Jammer.
1: Ja, drie maandjes geduld normaal. Ja, ik denk het toch dat het 3 maandjes
0: zijn. Gaan we dansen op de line dance?
2: Ja.
3: Nee, vooruit.

0: herwerkte versie van Bandit en Come to the Line Dance. Ja, Will Tura heeft het ook uiteraard gezongen. Prachtig is dit. En ik heb het al gezegd, we hebben buren. We hebben terug koeien in de weide. Hè? Dat is toch leuk, hè? Met die koeien. Dus, en ik noem die koe altijd Rosanna.
1: Rosanna, ze kan al de venten versieren. Is aan het lonken en staat te zwieren.

0: zin.
1: Allee, kom maar, Rosannetje. Want moet je nog melken, hè?
2: Geen schonere poep te vinden, zeg.
3: Ja. Ja. Ja, het gaat over koeien natuurlijk, hè. Over onze buren hier. Ja, de koeien, ze lopen hier dicht tegen Den Haag. Het is weer mooi weer, dus ze komen terug naar buiten. We gaan de accordeontour op. Wat dacht je daarvan?
2: Met mooi is het leven. Een plaatje dat Ria uit Sint-Alois Vijven aanvroeg deze ochtend, heel vroeg al. En zij doet de groetjes aan haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen Olivia, Nathan en Mila. Aan alle leden van Samana Sint-Alois Vijven, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ook heel speciaal aan Karintje uit Samen Wakken.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 01.

0: Mooi is het leven. Van wie is het origineel?
1: Jo Valli.
0: Nee.
1: Luc Steno?
0: Nee.
1: Oeh.
0: Ja, Jo Valli, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Ik dacht, als Jo Valli niet is... Ik twijfel ook, maar het mooie is het leven. Het mooie leven is mooi.
1: Ah ja, maar dat is Wiltura.
0: En dat is Wiltura, ja. Inderdaad. Goed, we gaan zo stilaan naar de tijd zijn van 11 uur. En ja, gisteren is Bas gewonnen in The Voice. En dat nummertje bracht hij ook in de finale. Sign of a Time. Hè?
1: Ja.
0: Mooi, hè? Tot straks.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Hij heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zegen 25e Grand Slam zegen binnen te halen. Radio Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Vroegmorgen.

0: Welkom in het tweede uurtje van deze Vraag maar aan. Nog tot 1 uur zijn jouw groetjes en verzoekjes welkom. Je kent het nummer 051 48 49 50 of mailen naar info@radioostwest.be. Je kan ook de website gebruiken en dan gewoon het invulformulier bij Vraag maar aan. En het komt allemaal hier in onze studio terecht.
1: Ja, en ik ga eerst nog iets doen, want anders vergeet ik het straks weer. Jan, dat gaat zoals je een dagje ouder wordt, hè, dan vergeet je af en toe al een keer iets. En ik mag het zeker niet vergeten, want José heeft nog eens teruggebeld. Mm-hmm. En ik moest Tatanka heel hartelijk bedanken voor het plaatje dat ze voor hem gedraaid heeft. Of aangevraagd heeft, ik zal het zo zeggen.
0: Voilà, bij deze.
1: En er is ook iemand die een nieuwe voordeur krijgt vandaag, blijkbaar. Ja. En dat is een broer van Ronnie uit Olsene, namelijk Tom, want hij wordt 70 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus Ronnie hoopt dat het feestje buiten kan doorgaan. Want ja, natuurlijk met het onweer is het toch altijd een beetje bang afwachten. Dus hij hoopt dat ze toch nog deze namiddag
0: en van waar zijn ze?
1: Dat weet ik niet. Ronnie is uit Olsene.
0: Olsene, dus van die streek. Ik ga even kijken.
1: Ja.
0: En ja, ik zie het al hier in de app. Het zal goed weer zijn. Pas vanavond om 9 uur zou het kunnen een buitje zijn. Dus deze namiddag geen probleem.
1: Ah, kijk.
0: Voilà. Geet vanavond.
1: Ja. En hij doet ook nog de groetjes, onze Ronnie, aan Martien de Smet uit Zulte, Serge uit Dentergem, Mieke uit Olsene, Ben uit Dendermonde, Charlene en man en de kindjes, oma Annie Nachterhalen, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ja, ik hoop dat de mensen aan de andere kant er een beetje klaar voor zijn, want hij heeft engelbewaarder van Marco Schuitmaker aangevraagd.
0: En hij komt eraan, voilà. Hier is de live versie met Marco.

0: Dag, onkel Jeff.
1: Dag.
2: Zo'n applaus voor u, onkel Jeff.
0: Zo'n applaus voor jou, hè?
1: Ja, hè. Ik ben een beetje beroemd, hè.
0: Ja, het zal wel zijn, hè.
2: Het
0: zal wel zijn.
1: Onkel Jeff, hè.
2: Ja.
0: Onkel Jeff, uiteindelijk, hoe gaat het ermee?
1: Ja, ja. Goed, jongen, goed.
0: Ah, dat is
1: goed. Zonneke, zonneke voorop.
0: Ah, maar kijk, hier is het even weg, het zonnetje. Is even weg nu. Maar vertel eens, wat voor goed nieuws?
1: Een beetje warm, hè, als u, hè?
0: Ja, een beetje warm, een beetje heet.
1: Ja.
0: En wat doet u dan om af te koelen?
1: Oh, binnen blijven, hè.
0: Binnen blijven?
1: Een koel huis. Er komt geen zon in de achterkeuken.
0: En een goed fris pintje drinken, hè?
1: Een goed fris pintje drinken, ja.
0: Dacht ik. Ja, ja, dat is nog gedacht.
1: Ik kan allemaal een nieuwe soorten bieren.
0: Ah,
1: dat is allemaal proevertjes.
0: Ah, ja.
1: Want de bieren, alles, dat ken mij al, hè. Ik ga weer proeven, hè.
0: Dat zal het zijn.
2: En schrijf je het dan ook zo'n review, zoals dat ze zeggen, wat dat je goed vindt en wat dat je niet goed vindt?
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: Ik had zo de blonde zingers, maar ja, oh, jongens toch. Dat had ik niet meer kopen.
0: Dat
1: heb je verder gezongen.
0: Ja, dat heb je zelf gezongen. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hè. Ja, als je dat te veel proeft, dat wordt gevaarlijk. Ja. Ja.
1: Maar, zo, de plaatje, dit jaar de eerste keer voor tante Mariatje, nee, mijn vrouwken, dat is buiten.
0: Ah, ja.
1: In het kabel.
0: Ja, wat? Zijn ook een chef, ik geloof niet dat de eerste keer is van jullie, hoor.
1: Oh, niet. Ik kan ze maar optellen.
0: Dat is goed.
1: Ik kan ze verder vertellen.
0: Ja, dat is zo goed. Heel goed. Ja, wel goed. Alle hekken hebben stokken.
1: Tante Maarten voor mezelf.
0: Ja.
1: Voor zijn intact die de juiste weer zijn.
0: Ja.
1: De oliebolders, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten, kozijns, tantes en onkels en ooms. En ook jullie Hans, Radio Zwest team.
0: Ja.
1: Super muziek. Oh.
2: Dankjewel.
1: Jullie doen super je best.
0: We doen ons best, ja. We horen dat graag. Ja. Dat is leuk. Dat is leuk dat het geapprecieerd wordt. Hè. Daarvoor doen we het. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wel. We kunnen...
1: En ook voor alle luisteraars en zieke mensen. Hè?
0: Ja, dat is ook waar.
1: Ja.
0: Die hebben nog meer nood aan radio, hè? Inderdaad.
1: Ja, meer, ja, zeker weten.
0: Voilà. Goed.
1: Want nu, genoeg niet anders dan van kankers. Kankers door, kankers kinders.
0: Ja. We hoorden het trieste nieuws van...
1: Onze club van Petanken zijn er drie.
0: Ah, ja. Ah, we hoorden het ook van Martin Prenen die gestorven is. Onze Margriet Schermans. Ja,
1: Margrietje.
0: Ja, dat is natuurlijk. Hopen dat zij...
1: Ik ben een vrije fan van Margriet Hermans.
0: Ah ja. Wel, als er nog tijd over is, zullen we misschien Margriet Hermans nog een keer loslaten.
1: Alle mannen zijn zo lelijk. Ja. Jullie hebben veel liedjes van u zo spelen, hè?
0: Ja, vorige week donderdag heb ik een special gedaan in de muzikamenten.
1: Ja, hè. Super, al... wist ik.
0: Echt waar. Oké.
1: Ik vond dat heel mooi.
0: Ah, dank u wel. Goed, maar we gaan nu Rita de Neve op je loslaten. Dit is de allereerste keer. Dank u wel, hè.
1: Dada.
2: Dank u wel.

0: De allereerste keer, en ja, dat is al een 71 van Rita De Neve. Aangevraagd voor onze Nonke Jeffe, en voor Hans, voor iedereen eigenlijk. En ook voor, ik vind het al heel mooi dat hij altijd zegt aandacht voor zieke mensen. Mm-hmm. Ik vind dat, want ja, wij staan er soms te weinig bij stil. Mensen die ziek zijn, die niet weg kunnen, die thuis gekluisterd zitten. Of misschien nog slechter in een kliniek waar ze liggen, die mm-hmm. nog kunnen luisteren. Ja, die hebben maar radio en televisie. Dus, en dat is dan ook een troost. En dat proberen wij ook te zijn voor iedereen. Ook voor gelukkige mensen, maar ook mensen met verdriet of mensen die ziek zijn. We zijn er voor iedereen. Dat is onze leuze hier op Radio Oost-West. En het volgende is misschien ook wel iets, ja, mensen die iemand missen, kan ook zo zijn. Luc Steno, ik mis je elke dag een beetje meer.
1: Het was radio, of is radio oma Hilda die deze ochtend daarvoor belde naar ons. En zij doet de groetjes aan haar kinderen, haar schoonkinderen, de kleinkinderen, achterkleinkinderen. Vooral ook voor Joost, want het is zijn verjaardag. Hmm. Dus ze is hem niet vergeten. Ook voor alle personeel, verplegend personeel, verzorgend personeel en ander personeel van het rusthuis Deken Darras. En ook zeker voor alle mensen die haar een bezoekje komen brengen, zegt ze. Want ja, dat apprecieert ze echt wel enorm.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog een bedenking, een vraagje.
1: Ja?
0: Zou ze nu afgelopen maandag met haar sjaal van Club Brugge...
1: Oh ja, ik ben het vergeten te vragen.
0: Zou ze dat gedaan hebben met haar sjaal van Club Brugge rondgereden?
1: Ja, ik denk het wel.
0: ik denk het wel
1: als ze dat gedaan heeft. En ik moest ook nog veel groetjes doen aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Voilà, Luc Steno komt eraan naar dit.
2: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrogmorgen.
6: Radio Oost-West.
5: Bel de studio 051-48-49-50. Dit is Radio Oost-West.

0: haar muts en haar sjaal. Dus ja? Ze, ja, ja. Maar dat was te verwachten. We wisten dat van Hilda, dat ze wel... ze is zo trots en zo fier dat ze kampioen geworden zijn. Ja, ja. Dus,
1: ja, en ik zou zeggen aan oma Hilda, blijf luisteren, want er komt nog iets aan voor jou. Maar dat is voor straks. Dus voor binnen een minuutje of 10 ongeveer.
0: Ja, ja, ja. Wij hebben inderdaad nog iets in petto voor haar.
1: Ja, ja.
0: Nu iets helemaal anders.
1: Ja, dat is eentje van Mikey, dacht ik, hè?
0: Ja, Mikey uit Wondelgem, die stuurde ons een mailtje. En ja, eigenlijk gewoon om te zeggen dat hij bezig is met van alles en nog wat. Dat hij van alles te doen heeft.
1: Hij heeft vooral radiomicroben te pakken. Hij zou graag een keer op Q-Music willen, hè? Dacht ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk het ook wel. Ja, ja, misschien dat hij ergens zo in het begin van de zomervakantie... Of eigenlijk, ja, maakt niet uit, in de ganse zomervakantie...
1: Ik kan het gebied,
0: heeft hij de mogelijkheid, hè, om een keer even... ja, of eventueel ergens anders. Er zijn nog radiostations die aan de zee zitten met de vakantie. Hè?
1: Ja, ik denk Joe FM ook.
0: Radio 2 ook, denk ik. Hè? Die zitten ook meestal. Of toch Zomerhit zit toch sowieso aan...
1: Ja, en Radio Oost-West, die zitten niet aan de kust, maar die zitten ook op verplaatsing. Nee. Die gaan naar Pittem, hè?
0: Ja, ja, ja, wij gaan...
1: 19 juli het feest in Pittem. Ja, ja, ja.
0: Maar niet alleen dat. Wij hebben van alles te doen met Camille.
1: We mogen
0: vakantie.
1: Nog niet zeggen dat we naar Barbuur gaan, zeker. Hè? Dat mogen we nog niet zeggen. Hè? Ja. Hier in Wingen, ja. dat mochten we niet zeggen. Ja, ja, ja. En ergens volgende week, ergens in Kortrijk ook, dacht ik. Ja. Mochten we ook nog niet zeggen. Hè. Ja.
0: Nee. En ik dacht dat wij het voetdruk, dat ja. daar ook ergens iets
1: Ja, maar dat gaan we allemaal nog niet vermelden.
0: Nee.
1: Gewoon dat voor ons, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is een... Maar goed, volg het vooral op onze website. Ik denk dat daar heel wat wordt. En... Er komt nog, en blijf luisteren naar de radio, zal het wel horen waar we allemaal te zien en te beluisteren zijn. En ondertussen hoor je een volgend verzoekje, dacht ik, hè?
0: Ah ja, dat is het verzoekje van Mikey.
1: Van Mikey,
0: op de achtergrond al speelt, ja.
1: Oké. Okay. Mikey, we gaan er even van genieten.

0: jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
1: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Vrochmoron.
2: Op Radio Oost-West.
0: Dit is Radio Oost-West.

0: hij blijft ons altijd verbazen, deze Herbert Verhagen. En ik kan nog misschien nog wat reclame maken uit eigen huis. Want iedere zondag is er de Media Mix Top 20 met collega Geert van de Zande. Ja, hij heeft daarnet al gezegd over Trivocci dat zij met dat liedje er niet kunnen instaan, want het is geen Nederlandstalig nummer. Ja, klopt eigenlijk wel.
1: Dat
0: klopt wel. Maar Michael Lanzo die staat wel genoteerd. En die Herbert, dat je nu hoort, je bent me altijd verbazen, verbaast zelfs al op de tweede plaats vorige week. Dus benieuwd, komt hij morgen, komt hij op de nummer 1 of niet? Ja. Ik ben echt benieuwd hoor. Want ik heb al gezien in andere tops dat hij ook al op de nummer 1 geplaatst is. Dus ik weet het niet, maar het is, hij blijft ons verbazen, die Herbert. Hè. En zeker luisteren morgen tussen 12 en 2 uur naar collega Geert van de Zande met de Media Mix Top 20. We gaan nu verder met Vraag maar aan. En we hadden nog iets voor oma Hilda, dacht ik, hè?
1: We hebben nog iets voor oma Hilde. Wij hebben van Semino Rossi klaarstaan voor haar.
0: Dacht ik dat niet, ja.
1: En dit komt van Joost en Darlin uit Tielt. Graag een plaatje voor radio oma Hilda van de Wegen en kinderen en kleinkinderen voor Gabriel en Erna en al de inwoners en het personeel. van Rusthuis Deken Dallas. Ook voor het fantastische Radio Oost-West-team bedankt voor de mooie muziek.
2: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Voilà, tot de laatste noot. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, Jan.
0: Is dat graag, ja.
1: Ja, ja.
0: Gaan we een keer samen dansen? Oei, en nu wordt het stil. En nu wordt het ineens stil. Vertel eens.
1: Ja, je weet dat ik niet kan dansen.
0: Maar ja, maar dat, ik ook niet, maar we doen ons best. Voilà. Het is een nummertje van Chancy. Ja, ik zal u maar verleiden uit je lossen. Lossen uit... Oh ja, oké, doe maar.
1: Ja.
0: Doe maar.
1: Ja. Ja, uit mijn lijden verlossen.
0: Ja, doe maar.
1: Ja. Peter uit Grammenen vraagt deze plaat aan. En zijn boodschap is hierbij: hoi hoi vrienden van Radio Oost-West. Nu het warme weer weer weg is.
0: Nog niet.
1: Ongeveer een beetje. Hè, kunnen we weer samen dansen op de prachtige stemgeluiden van zangeres Chancy, die elke luisteraar... Het is zo. Chancy wenst ook elke luisteraar en radiomaker een geweldig weekend toe.
0: Mm-hmm. Nu was hij even uit je...
1: Ja, nu was Kika. Ja, dat is besmettelijk. Wie ben ontslaapt, hè?
0: Woef. Dat is Chancy. En we gaan samen dansen.

0: Laat ons weten wat jij wil horen.
1: Vroeg maar aan.
0: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051-48-49-50.
2: Radio Oostwest, gewoon gezellig.
0: Dit is Radio Oostwest.

0: Uit de 90's, veel te gast in 10 om te zien, deze Good Shape en Take My Love.
1: Ik zie zo nog altijd dansje, ja, zo die dingen, zo die manier van stappen, dat ze zo die zetten als een speciaal, in dat wit kostuum dat ze zo aan hadden en zo, ja.
0: Ja, inderdaad. En deze ken je ook nog?
1: Die ken ik zeker nog.
0: Begin de zero's was dat, hè?
1: Ja.
0: Het is Summer Jam en we gaan dan nog draaien omdat het echt zomers is nog altijd. En ja, we verwachten ook nog langs hier 7, 28 graden vandaag. Maar blijkbaar is het al de moeite geweest in het centrum van het land. Het is nu naar het Wallonië aan het trekken, maar het is een hevig onweer. Het centrum van het land, het Mechelse, de straten staan onder water blijkbaar. Daar is het blijkbaar de moeite. Gelukkig zijn we hier in West- en Oost-Vlaanderen toch een deel van gespaard gebleven. Mm-hmm. Laat ons genieten van deze Summer Jam.

0: Dat is hem helemaal, deze Summer Jam. En we hebben een collega aan de lijn, dacht ik. Hallo, dag Jo.
1: Dag Jan en dag Cindy, goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag.
1: Je voelt het al een beetje, hè, die Summer Jam, het zomerse gevoel begint eraan te komen. Is ook logisch met dat warme en mooie weer dat we gekend hebben. En dat gaan we ook proberen door te trekken volgende zondag, want zoals u misschien al weet, ja, zijn we alweer de eerste zondag van juni. En dat is een synoniem dat een lichtje moet branden bij veel mensen, want dan is er alweer een nieuwe editie van Hoogweg 16. De laatste alweer van dit seizoen, hè. Goh, jongens, het gaat zo vlug. We hebben weer gezorgd voor een aantal leuke gasten, zoals altijd, hè. Leuke muziek, gecombineerd met een aantal interessante onderwerpen. En ook de zomer is een beetje de rode draad doorheen het programma, eigenlijk wel volgende zondag. Want we gaan al eens vooruitblikken naar heel wat activiteiten die er de komende weken en maanden te gebeuren staan in onze eigen regio. Zo zijn er bijvoorbeeld de Tieltse feesten en de berenfeesten die eraan zitten te komen in Tielt uiteraard en Meulebeke. En daarover hebben we gesprek met schepen van feestelijkheden, Grietje Goossens, eigenlijk een beetje jaarlijkse vaste afspraak dat zij eens langskomt om daarover een en ander te komen vertellen. Ook in Oeghem gaan ze feesten, dat is ook al sinds enige tijd een vast item daar. En de man die zo'n beetje de organisator is van die feesten, Frederik de Pijper, die zal ook langskomen volgende zondag. Collega Maarten Huivaar, die hebben we ook uitgenodigd.
0: Ja, ja.
1: Hij is de voorzitter van de Cultuurraad Ringenen. En Vlaanderen Feest is ook een organisatie dat de Cultuurraad hier in Wingen organiseert. En we zijn eens benieuwd wat er zo allemaal op het menu staat daar. Maar Maarten zal er ongetwijfeld heel wat meer over vertellen. Uh-huh. En we hebben nog een collega, namelijk Danny Verlinden.
0: Ja, ik had het gezien, ja. Ja.
1: Langs, uh-huh. Die komt vertellen over een nieuwe toneelvoorstelling van de vereniging Plancher. Een leuke naam is dat. Uit Danahem, ze geven blijkbaar een soort voorstelling op een wagen, een wagenvoorstelling. Ze gaan een beetje terug in de tijd. En wie kan daar beter over vertellen dan de regisseur hemzelf? Dat is collega Danny Verlinden. Verder gaan we ook al eens vooruitblikken wat Radio Oost-West zo allemaal in petto heeft de komende weken. Want Camille die heeft een tijdje moeten blijven werkloos toekijken. Maar kijk, daar komt verandering in. Want de komende tijd gaat collega Patrick met heel wat collega's de boer op om activiteiten te verslaan, de sfeer erin te brengen. En dat is zowat doorheen heel onze regio, maar daarover uiteraard volgende week heel wat meer. Dankzij collega Patrick, die we telefonisch gaan opbellen. Want volgende week zit hij al ergens op locatie. Dus we hopen dat we hem kunnen strikken volgende week.
0: Mm-hmm, ja.
1: Goed, en dan is er nog, even kijken, Dieter Janssens. Dat is de man achter Café De Kiste in Tielt. En naast de Tieltse feesten hebben zij zelf ook voor een aantal activiteiten gezorgd in Café De Kiste. En Dieter die komt daar ook een en ander over vertellen. En tot slot hebben we een bioboerin. Jasmin Kerkhoven heet ze.
0: Ja.
1: Komt uit Zwevenzele en zij komt dus vertellen wat dat nu precies is eigenlijk. Wat dat inhoudt, de stijl als bioboerin. Lijkt me wel eens leuk om te weten wat dat nu precies inhoudt.
0: Ja, en wat het verschil is met een gewone boerin bijvoorbeeld.
1: Voilà,
0: ja,
1: dat is dat. En we hebben ook muziek, hè, live muziek, zoals altijd. Laatste keer, dan gaan we dat doen met de man die we alles te gast hebben gehad. Louis Ray heet hij. En die komt hopelijk al een beetje het zomergevoel opwekken bij onze mensen die weer gratis toegankelijk zijn volgende week tussen 10 en 13 uur. En we zijn toe aan de laatste. Dus de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, zeg maar. Hè.
0: Ja, maar dat komt wel goed, zeker, hè?
1: Ik denk het wel. We zijn er in alle geval klaar voor.
2: Zeg, Jo, ik heb eens een vraagje. Het is wel de laatste van dit seizoen, maar volgend seizoen gaan wij natuurlijk ook terug van start. Ik veronderstel dat dat in oktober zal zijn?
1: Dat klopt helemaal, Cindy. Dat heb je helemaal goed, goed gezegd. Dus de eerste zondag van oktober, nog van dit jaar uiteraard, dan zijn we er terug met een nieuw seizoen van Hoogweg 16. En er verandert eigenlijk niet zoveel aan het format. Ik denk dat het bij de luisteraars ondertussen goed gekend is.
0: Het wordt gesmaakt, hè?
2: Ja.
0: Want ik heb hier al mensen die de studio bezochten van, ja, het is toch terug, ja, en oh, het is jammer. We hadden hier Tatanka zelf, die zegt van, oh, het is wel jammer dat dat de laatste keer is. We komen zeker
1: ja,
0: af.
1: Ja, ik dus. Weet het, maar kijk, wij moeten ook eventjes onze stoom kunnen aflaten. En ik denk dat zo'n programma voorbereiden toch wel in de kleren kruipt. En vandaar dat we er eventjes de riem afleggen.
0: Ja.
1: En ook, ja, het is vakantie, de mensen zijn weg, de mensen zijn op reis en zo. Mm. Dus dan is het misschien goed om eventjes on hold te zetten.
0: Ja.
1: En dan vanaf oktober terug erin te vliegen. Hè.
0: We hebben een mooi plaatje klaarstaan voor jou. Eigenlijk echt voor jou persoonlijk.
1: Is het waar?
0: Ja, ik heb eentje terug in de tijd van Yves Berendsen. Wat denk je daarvan?
1: Ja, heel mooi. Heel mooi.
0: Ik dacht het. Ik zei, ik ga die nemen voor onze joh.
1: Zit goed? Trouwens ook morgen tussen 8 en 10 in Rozen voor Sandra.
0: Oké, okay, ja, voilà. En ja, zeker. Maar ik moet niet zeggen aan de luisteraar, zeker luisteren, want we krijgen al spontane reacties op deze Rozen voor Sandra, want die wordt ook
1: heel
0: gesmaakt.
1: Heel veel plezier.
0: En ze zitten altijd te wachten op die accordeonplaten.
2: Ja, ja, ja. Voilà, sowieso. Voilà.
1: Daar goed. Doen we het voor, hè. Daar doen we het voor.
0: We gaan terug in de tijd met Yves Berendsen. Bedankt voor het telefoontje.
1: Tot de volgende keer, hè.
0: Dag.
2: Dag, joh.
0: Dag. Dag.

0: Zo, we gaan stilaan naar het tijd zijn van 12 uur. En Cindy is al aan het dansen op die muziek. Hey, je bent echt in je dansen vandaag, hè?
1: Je bent maar, in je maar disco.
0: Hey, maar misschien even. Dan, ja, je moet even de danstoer op gaan vanavond. Misschien. Oh, kijk, daar zeg. Man. Ja, dat is. Muziek van in de jeugdjaren, Robert Abigail.
1: Maar ja, inderdaad, 2003, dat juist, Summer Jam 2008, ja, 94, Good Ship, ja, dat zijn, ja,
0: ja,
1: tuurlijk.
0: Nostalgie, inderdaad.
1: Ja.
0: Goed, maar op deze tonen gaan we naar het nieuws van 12 uur. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan nog een uurtje door met Vraag Maar Aan. Onze lijnen zijn open, 051 48 49 50. Er kunnen er nog wat bij.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingenen aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Wacht, het heet de Rocks Medley van Roxette met al hun grootste hits. The Look, Fading Like a Flower, Spending My Time, I Wish It Could Be Fly, Joyride, How Do You Do. Ja, fantastisch. Ze hebben heel wat mooie muziek gemaakt. En dat allemaal gebundeld in één hit. Vind je niet? Je lacht.
1: Ja, maar ik lag eigenlijk voor iets anders. Ja, ja, maar het is een inside work joke met die fly.
0: Er zijn hier heel wat vliegers. Wat vliegen, ja. Maar goed, ja. Dire Straits, Ticket to Heaven. En daarmee gaan we starten voor ons derde uurtje. Vraag maar aan. Zeg maar.
1: Het is een verzoekje van Erik Hovaren uit Wingenen. En hij vroeg het aan voor alle luisteraars van Radio Oost-West.
0: Hij komt eraan. Ik kan nog bellen voor groetjes en verzoekjes. We hebben nog wel eventjes. 051 48 49 50. Ticket to Heaven.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: tot de laatste noten. Ja, Ticket to Heaven van de Dire Straits. Ik weet dat onze Erik er ook een grote fan van is. Hij woont hier niet van Rijden, hij woont hier in de Schakel, hè?
1: Ja, dat niet zo ver van ons.
0: En hij zal volgende week waarschijnlijk ook langskomen. Want je had ook gevraagd, is het dan terug Hoogweg 16? En inderdaad, het is Hoogweg 16 volgende week. Dus niet morgen, hè, maar volgende week zondag. Snollebollekes!
1: Met snollebolleken. Aangevraagd door Marleen, Wernie en Imke voor onze radio-oma Hilda van de Wegen.
2: Snollebolleken!
3: Oeh, dat is lekker! Dan wordt weer een feestje!
2: Snollebolleken!

0: Voilà. Klaar. Als je wil stoppen met muziek, als je een liedje het eindigt, is dat gewoon in het Nederlands klaar. En het is gedaan, voilà. Zo simpel is dat.
1: Maar we hebben het hier nog niet gedaan. Hè? We gaan
0: zeker nog 3/4 verder. Ja. Tot 1 uur voor deze Vraag Maar Aan. En dan komt Maarten met zijn Zizo Zaterdag. Pledging My Love is een eentje van Elvis Presley.
1: Anneke uit Wielsbeke belde daarvoor. En zij doet groetjes aan haar man Bruno, Frankie de Smul en kinderen. Aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Aan ons, Jan.
0: Dank u wel.
1: En ook aan Steven.

0: deze van Elvis Presley was het. En nu gaan we de country tour op, of de western tour, of wat is het nou juist?
1: Het zou moeten.
0: Old country. Love, Don't Rust is het.
1: Roland uit Meulebeke belde daarvoor en hij doet de groeten aan alle vrienden en familie die hij kent. Aan alle mensen van... ik dacht dat het de residentie van Mander was en ik dacht het woonzorgcentrum Zonnewende.
0: Ja.
1: Zo, mijn excuses als het verkeerd is, maar het is zeker van Mander en Zonnewende. Daar ben ik 100% zeker van in Meulebeke. En ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Komt eraan naar dit.
2: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Niet meer bellen voor groetjes en verzoekjes voor vandaag. Pas volgende week kan je er terug bij. Maar we gaan nog de mensen die gebeld hebben of gemaild hebben, die kunnen er helaas wel bij. Nee, die kunnen er gelukkig wel nog bij.
1: Ja. Ik denk dat die zonneslag is, hè, dat stilaan begint
0: te werken. Ik ben toe aan een hutje van Babette. Wat denk je daarvan?
1: Voor een hutje van Babette?
0: Ja, je kent dat toch wel, hè?
1: Denk je het?
0: Ja. Dat is dat, hè. Vertel eens. Voor wie?
1: Martin uit Zulte kent dat liedje ook.
0: Ja.
1: En zij doet heel veel groetjes aan het onweer dat haar deze nacht wakker gedonderd heeft. Want het was een serieuze patat.
0: Ja.
1: Ook de groetjes aan Anne Steenhout uit Gent. Aan haar dochter Charlene, man Gianni en kindjes. Aan haar moeder Annie Nachterhalen uit Olsenen. Aan Kathleen en man Danny Verstraten uit Waregem. Aan Ivan en Anita uit Desselgem. Serge uit Dentergem. Ben uit Dendermonde. Mieke en Ron uit Olsenen, haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsenen ook. En zij gaat ook een beetje reclame maken voor haar café Hof van Oezelgem.
0: Ja.
1: En ze wilt ook Steven proficiat wensen met het behalen van zijn diploma. Groetjes aan Frankie de Smul en kinderen uit Wielsbeke en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, de beste zender van de streek. En ook aan ons. Yeah.

0: Mag ik zeggen dat de mensen vandaag super goede muziekkeuze hebben?
1: Ja, tuurlijk dat.
0: Altijd, maar vandaag zo nog net dat extraatje.
1: Ja, ja, maar we moeten straks zelfs even serieus blijven. Hè. Ja, ja, klopt ook wel. Wesley Bronkhorst, die komt eraan. Trots op jou.
0: Verzoekje van Mieke uit Olsen. Hè. En zij wenst proficiat te wensen aan Martine de Smet uit Zulten, want zij is al 1 jaar en 3 maand gestopt met roken. En ook zij heeft last gehad van de donder deze nacht. Ze doet ook de groetjes aan Charlene en Mangiani en de kindjes. Oma Annie Nachterhalen, Ronnie uit Olsen, Serge uit Denterichem, Ben uit Dendermonde. En ze zegt, we zijn trots op Radio Oost-West. Verder ook nog de groetjes aan Jan en Cindy. En
1: dankjewel.
0: Ook alle medewerkers en luisteraars. En ook nog iemand die Steven proficiat wenst.
2: Radio Oost-West.
3: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg moron.

Wesley Bronkhorst en deze trots op jou. En volgende week, zondag, is er een uurtje van Heert. Want er is hoogweg 16 van 10 tot 1 uur. Maar van 1 tot 2 is er nog de Mediamix Top 20 in een verkorte versie. En Kurt Krabbé, die komt naar de studio. En die komt daar zijn nieuwe single voorstellen. We gaan die even op de wachtlijn zetten. Die komt daar de nieuwe single voorstellen. En laten we het nog even genieten van die oude mooie Madonna.

0: Ja, Kurt Krabbe komt zijn nieuwe single voorstellen volgende week zondag tussen 1 en 2 uur tijdens deze Mediamix met collega Geert van de Zande. En nu hebben we Jannes staan, hè?
1: Zwevend naar geluk, verzoekje van Ivan hier uit Wingene voor zijn vrouwtje en alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: we zijn inderdaad daar... dat er al heel wat mensen mooie en ambiance muziek aangevraagd had. En dan kon je al horen dat ik zei dat we moeten even serieus blijven. Ja, dat was een bruggetje natuurlijk, want ja, even serieus, die staat nu klaar. En dat is om uit je dak te gaan met Baila de Gasolina. Vertel eens.
1: Rita uit Ruisleden heeft jou daar heel gelukkig mee gemaakt, Jan. Ik heb dat al gezien. En zij doet heel veel groetjes aan Walter van den Heden uit Kruiskerken en aan alle luisteraars en medewerkers van de Radio Oost-West.
0: We gaan uit de bol naar dit.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West, op verzoek. Vroeg maar aan.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: als dat geen ambiance is van deze. Even serieus. En ja, het moet serieus zijn. Het is toch ambiance. Goed zo. Maar nu heel iets anders. André Hazes senior. Zij gelooft in mij.
1: Bruno uit Wilsbeke belde daarvoor en hij doet de groetjes aan zijn vrouw Anneke, aan Frankie de Smul en kinderen en alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.
4: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

0: Morgen, de Zero's, André Gazen, senior, en deze, zij gelooft in mij.
1: Verder, het laatste, ja, inderdaad, het laatste verzoekje voor vandaag. Van Marleen uit Meulebeke voor Hilda. Smijt de beentjes maar los, hoog in de lucht. En alvast heel veel dank aan het Radio Oost-West-team voor de leuke muziek op zaterdag. Wel, ik ga daar heel even bij zeggen. Ja, die muziek die wordt door jullie gemaakt, hè, op zaterdag tussen 10 en 1.
0: Gemaakt precies niet.
1: Ja, maar nee, maar ja, ja.
0: Ja, het is Joost Klein die klaarstaat.
1: Ja.
0: En ik vind dat zo'n rare kwast, hè. Pas op, ik heb er wel sympathie voor, maar in The Voice, hij zat daar met een camera gewoon zelf te filmen. Zijn reacties, ik vind het toch, het is toch wel iets speciaals.
1: Het is een speciaal persoon, ja.
0: Ja. Maar toch kan ik er sympathie voor opbrengen. Blijkbaar achter de schermen, Vos, je hoort, dan zou het toch wel een heel sympathieke mens zijn. Maar ja, met je
1: geen idee, ja.
0: ik weet het niet. En welk liedje was het juist? Coachella.
1: Coachella, denk ik.
0: Ja, Coachella, inderdaad. Gaan we er samen naar luisteren?
1: Ja.
0: Het is op tempo, hè? Hou je klaar?
1: Ja.
0: Dan gaan we. Ja, hoor.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be.
0: Radio Oostwest.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
0: Gewoon gezellig.

0: Ja, speciaal van onkel Jeff, die had dat gevraagd. Hij had dat ietsje van Mariet Hermans. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Hij zal al beginnen zijn een pintje aan het drinken, dacht ik. Hè?
1: Ja, ik denk het.
0: Ja, het was al warm. Voilà. Ja. Zo, dit was Vraag Maar Aan. Bedankt, Cindy. Het was heel leuk.
1: Ja, ik ga jou nog een keer inhalen, Jan.
0: Ja, voor...
1: ik raal hierin dat geen naam heeft.
0: Voor Lieve...
1: Kijk, straks komt in jouw plaats Maarten te zitten.
0: Maar volgende week is Lieve.
1: En volgende week komt op jouw plek inderdaad Lieve te zitten. Dus, ja...
0: Maar ik ben er morgen nog eens terug. Morgen tussen 3 en 4 met Zo Klonk Het Toen. We gaan nu naar Zizo Zaterdag met Maarten. Ik wens je alvast een hele fijne zaterdag. Bye bye.
1: Salut.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat meldt Amerikaanse media. Hij heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25ste Grand Slam zege binnen te halen. Radio vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Ziezo zaterdag.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
5: Van alle mooie mannen zijn zo lelijk naar deze I'm Too Sexy van Right Said Fred. Welkom op Zizo, in Zizo Zaterdag. Hele goede namiddag.

Een hele goede middag en welkom dus in deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag op je radio. Met onder andere berichtjes tussen 1 en 3 over Suzanne en Freek, Céline Dion, Sting, Marco Borsato, The Scabs, Phil Collins en Johan Verminnen. En natuurlijk ook heel wat fijne muziek. We duiken nu de jaren 90 verder in naar 1990 met deze van Lana Miles, Black Velvet.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Blauwe dag van Suzanne en Freek. En het duo wordt al enkele weken gevolgd door een filmploeg. Er komt binnenkort namelijk een nieuwe documentaire over hen uit, naar aanleiding van de 10 verkochte, uitverkochte moet ik zeggen, concerten die sinds half mei doorgaan in de Gelre Dome in Arnhem in Nederland. De nadruk in die documentaire zal liggen op positiviteit en veerkracht, en dat op vraag van het koppel. Toch willen de makers ook laten zien welke impact het voorbije jaar heeft gehad op het duo. Het is immers ongeveer een jaartje geleden dat zanger Freek plotseling meedeelde dat hij ongeneeslijk ziek is. In 23 werd al eens een documentaire over Suzanne en Freek gemaakt voor Netflix. De nieuwe docu die komt volgende maand uit op Videoland in Nederland. Dit is nu Edwin Collins.

Edwin Collins en A Girl Like You uit 1994. En eventjes kijken op mijn lijstje. Ja, straks moet ik het hebben over Céline Dion. Want haar broer die is van plan om een dramareeks over haar te maken. Ik vertel hier zo meteen meer over. Eerst nu nog deze van Katy Perry en Firework.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
5: Ziezo zaterdag.

De heerlijke stem van Céline Dion op je radio op deze zonovergoten zaterdagnamiddag. That's the way it is, was dat uit 1999. En Jacques Dion, de broer van de Canadese superster, die kondigt een dramareeks aan over het opmerkelijke leven van zijn zus Céline. Het is niet voor het eerst, hoor, dat men brood ziet in een verfilming waarin de zangeres centraal staat. Het project zit wel nog in een vroege fase, want op dit moment is er nog geen cast samengesteld. Het is dus ook nog niet duidelijk welke actrice, liefst met grote zangcapaciteiten, in de huid zal kruipen van de Canadese Céline Dion. Dus ook weer iets om naar uit te kijken. Binnenkort misschien wel, hè, op tv of via een of andere streamingdienst. En ik heb nu wat muziek mee uit de jaren 90. Op deze zaterdagnamiddag, de voorlaatste dag van mei trouwens, van Steve Winwood. En deze While You See a Chance.

Steve Winwood uit 1980, While You See a Chance. En het is dus uitkijken naar die nieuwe dramareeks over Céline Dion, die gemaakt zal worden door haar broer Jacques Dion. Maar een cast is er nog niet, dus het zal nog wel eventjes duren. Zometeen heb ik het hier in Ziezo Zaterdag over Sting, want hij heeft alles goed nagedacht over zijn testament. Zometeen meer daarover. Nu eerst onze Songfestivalkandidaten van dit jaar, Essy La, Dancing on the Ice.

The Police en Sting met Every Little Thing She Does Is Magic uit 1981. En ik zei het daarnet al, Sting die heeft goed nagedacht over zijn testament. Hij heeft 6 kinderen waarmee hij, of met wie hij goed overeenkomt. Maar zo zegt hij, zij moeten niet hopen dat ze na mijn dood elk een deeltje van het fortuin krijgen. Het ergste, zo gaat hij verder, wat je tegen een kind kunt zeggen, is dat ze nooit in het leven zullen moeten werken. De 70er, bekend van hits als Fields of Gold en deze Every Little Thing She Does Is Magic, heeft dus al nagedacht over zijn testament. Zijn carrière was zo groot dat er minstens een €500 miljard aan vermogen is. Zijn kinderen die konden zich dus al rijk rekenen, maar zover komt het dus niet, althans Sting. Dit is nu Frank Boeien en Kronenburg Park. Goedemiddag.

De heerlijke muziek van Frank Boeijen op zaterdagmiddag op Radio Oost-West in Ziezo Zaterdag. Kronenburg Park was dat uit 1985. En nu gaan we plezier maken aan het zwembad. Dit zijn Dire Straits, Twisting by the Pool.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ziezo Zaterdag.

Van begin tot einde, Marco Borsato en de meeste dromen zijn bedrog. En Leontien Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato en haar dochter, Jada Borsato, die zijn afgelopen zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Een dronken automobilist die reed frontaal op de taxi waarin ze zaten, waardoor de twee met verwondingen enkele dagen in het ziekenhuis moesten verblijven op het Spaanse eiland. Leontien die deelde het incident zelf op haar Instagram-pagina. En intussen maken de twee het natuurlijk wel weer goed. Leontien Ruiters en de ex-vrouw van Marco Borsato en haar dochter Jada dus op Ibiza betrokken geraakt bij een ongeval. Spanja nu uit 1987 op je radio. En call me.

España en Colmé uit 1987. En het tijd zijn van 2 uur komt eraan met ook het regionale nieuws. Dat dus ook onze richting uitkomt. Ik heb nog 1 plaatje voor de klok van 2 uur. Het is er eentje geworden van, of liever eentje geworden uit 1998. Eentje van de Benga Boys. Tot zo meteen.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Houten Toren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Droog met af en toe zon en af en toe wolken. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. Later deze namiddag en avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Radio Oost-West.
5: Ziezo Zaterdag.
6: Hele goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Shakira en Zoo was dat. En zo starten we dus dit tweede deeltje van Ziezo Zaterdag op deze erg fijne en zonnige 30ste mei. De voorlaatste dag van mei trouwens. En in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik nog berichtjes over de Scabs, want die zijn na 7 jaar terug van weg geweest. Ook over muzikale legende Phil Collins en ook over Johan Verminnen, want die gaat nog een laatste keer op tournee. En uiteraard ook heel wat fijne muziek in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Met muziek onder andere van Casey and the Sunshine Band, Harry Styles, The Waterboys en nu Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees. Goedemiddag.

The Scabs and Hard Times, daarvoor nog Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees. En na 7 jaar zijn The Scabs helemaal terug. Een comeback waar frontman Guy Swinne, na een moeilijke periode in zijn leven, enorm naar uitkijkt. Zo zegt hij zelf over die periode: medicatie hielp, maar het echte werk moest ik zelf doen. Sinds 2019 drink ik geen alcohol meer en ben ik ook gestopt met blowen. The Scabs gaan dus toeren en ook op festivals spelen. Ook al overleden eerder al stichtende leden leadgitarist Willy Willy en bassist Fons. En dit zijn nu The Waterboys en The Hole of the Moon.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

Niall Horan was dat met Dinner Party en daarvoor nog Harry Styles met American Girls. En de allerlaatste aflevering van Hoogweg 16, de allerlaatste van dit seizoen, wordt volgende week zondag een rijk gevulde tocht door onze regio. Met opnieuw boeiende gesprekken, warme stemmen en een muzikale centrale gast, Louis Ray. Tussen 10 en 1 komende zondag 7 juni hoor je onder meer bioborin Jasmin Kerkhoven, ook Dieter Janssens van Café de Kisten, Schepen Grietje Goossens uit Tielt, Frederik de Pieperen over de Oijchemse feesten, Schepen Tom Braat van Wingenen, die zal spreken over een nieuwe campagne van Kindercentrum Waregem. Ikzelf zit ook in de uitzending als voorzitter van de Cultuurraad Wingenen over Vlaanderen Feest komende zomer en ook radiocollega Danny Verlinde komt langs. Hij spreekt dan over het wagenspel die toneelvereniging Plancher uit Kanegem zal brengen. Het is de laatste editie van het seizoen. Je kan er dus bij zijn komende zondag 7 juni hier in onze radio studio's. En je kan uiteraard ook meeluisteren tussen 10 en 1. Dit is nu Casey and the Sunshine Band. Come to my island.

0: Phil Collins en You'll Be In My Heart was dat. En muzikale legende Phil Collins, die zal niet meer optreden. De zanger zegt dat hij niet fit genoeg is om er nog een goede show van te maken. Collins heeft de laatste jaren te kampen met gezondheidsproblemen, waaronder rugklachten en gehoorverlies. Er is ook permanente zenuwschade en hierdoor beperkte hij reeds zijn concerten. Sinds 2020, toen hij meewerkte aan de Genesis Last Domino-tournee, heeft hij geen enkel concert meer gegeven. Met de gezondheid gaat het, ondanks vele onheilspellende berichten, wel een beetje beter. Maar shows geven, dat zit er niet meer in. Gunter Neefs nu en ik blijf bij jou.
1: Zonder

Ik blijf bij jou van Gunter Neefs uit 1993. En zometeen goed nieuws voor de fans van Johan Verminne. Ik draai straks een plaatje Het Café der Blije Harten. En er is natuurlijk ook nog ander goed nieuws over de zanger zelf. Maar nu eerst dit plaatje waarmee Bobby Sox het Songfestival won van 1985. Let It Swing.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
1: Maarten Huvaren.

Het café der blije hart, je wordt er zowaar echt ook zelf blij van als je naar luistert. Johan Verminne was dat, een plaatje uit 1996. En dit najaar trekt Johan Verminne, intussen 75, nog een laatste keer op tournee. Dat was de zanger eigenlijk al vorig jaar van plan, maar nadat er slokdarmkanker bij hem werd vastgesteld, moest hij die plannen opbergen. Eind 2026 en begin 2027 trekt hij opnieuw naar de zalen om het publiek voor een laatste keer te groeten en te ontmoeten. De tournee kreeg wel een nieuwe titel mee, Afscheid van een zanger. De tournee gaat op 13 december van start in Heist op den Berg. En binnenkort worden ook heel wat meer speeldata aan de kalender toegevoegd. Jason Donovan nu, samen met Kylie Minogue in het heel erg mooie duet, Especially for You.

Tracy Chapman en Fast Car was dat uit 1988. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag op deze voorlaatste meidag. Geniet nog van het weekend. Maak er een heel mooi weekend van. Ik ben er heel graag volgende week weer bij voor een nieuwe Ziezo Zaterdag. Nu gaan we nog richting de klok van 3 uur met deze van Worlds Apart uit 1994. Everlasting Love. Heel graag tot volgende week. Dag!

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Langs de E40 in Jabeek richting Oostende is de politie binnengevallen op een flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in Loppem te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Sinova. Een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door de zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Radio droog, met af en toe zon. Maxima toch 30 graden. Later deze namiddag kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
2: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio
4: Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Helemaal Belgisch.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afspraken nota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Droog met af en toe zon, maxima 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
7: Welkom bij Radio Oost-West.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 5:00.
1: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de vrijsector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland is, zegt de inspectiedienst. Bij vorige controles bleken 1 op 3 verhuisfirma's niet in orde. In het weekend wordt er veel verhuisd. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Straks begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal om 6:00. Dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond, maar dit keer kan het dus wat vroeger. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende is een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur heeft de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. Er zouden ook 2 vuurwapens gevonden zijn op het toilet, maar meer informatie is er voorlopig niet. En de brandweer is afgelopen nacht opnieuw moeten uitrukken naar de site van verpakkingsbedrijf Hardig in Lanaken, waar een week geleden een brand woedde. Door zelfontbranding is de brand vannacht opnieuw opgeflakkerd. De bluswerken nemen deze keer bijna de hele nacht in beslag, maar het vuur is alweer uit. Voorlopig toch. Het is een opletten, droog en warm, 30 graden, maar opnieuw kans buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Altijd weer de mooiste muziek.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Houdentoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Het is opletten, droog en warm, 30 graden, maar opnieuw kans buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Camille heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams, Brabant, Brussel en Wallonië. We kunnen daar veel regen of hagel verwachten en stevige wind vlagen. Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams, Brabant en Luik. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op D40 in Jabbeke. Daardoor zocht de politie de bus. Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De vuurwapens werden op het toilet gevonden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo hebben deze uitbraak al 250 mensen gestorven aan dat Ebola-virus. De finale van de Champions League voetbal is begonnen. PSG en Arsenal staan tegenover elkaar aan de finale van de Champions League. Bij Arsenal staat Leandro Trossard aan de aftrap. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen voor de 12e keer. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit. Opnieuw een zware bergrit. Had meer dan 1 minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus een leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen droog met opklaringen. Morgenochtend kans buien, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, 24 graden. De volgende dagen blijft het wisselvalliger en het wordt ook frisser.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
5: Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingenen aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht. Vanavond en vannacht opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten, in het westen droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima 24 graden, de volgende dagen wordt een wisselvalliger en frisser.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Oostland. Het is 9 uur. Radio Oostland.
1: Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Dat kan veel regen of hagel vallen en stevige windvlagen. Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in het kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters per volwassene. Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens doorheen. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen voor de 12e keer. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. De voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Het heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond en vannacht opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten, in het westen droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima 24 graden, de volgende dagen wordt een wisselvalliger en frisser.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radioostwest.be.

Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor

0: snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afspraken nota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten, in het westen droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt een wisselvalliger en frisser.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten. Hij haalde het daar in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken, Brussel, is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Dat gebeurde eergisteravond. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder was in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt nog maar eens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. In elk geval is het zo dat men meer en meer moet besparen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hoge snelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. Radio de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Houdentoren en geen Meulebeekse beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afspraken nota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De buien zijn zo goed als weggetrokken toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten. Hij haalde het daar in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken, Brussel, is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Dat gebeurde eergisteravond. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder was in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt nog maar eens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. In elk geval is het zo dat men meer en meer moet besparen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op twee defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hoge snelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. Radio De Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingenen aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen.